0: dan de klakken, je man. Ze maakt dan de klakken dan. Je hebt nog een hak, hak, hak. Man, oh, but you know it's the mouth of you. Hakken, I think you just gotta quit dan. That's all, that's all.
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекорд.